Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.

0: hits.
1: Hi, this is Madonna. This is the station everyone is talking about.
2: Van de sterren van gisteren tot de iconen van morgen. Hier is elke plaat een hit.

0: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
1: Het is 5 uur.

0: zijn de hits van Club FM.
1: I am DJ Sash and you're listening to Club FM. Club FM.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Het is 6:00.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ich bin Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

0: KVJ Ketelen Vintage Jewels. Meester in goud- en zilversmeedkunst, het zetten van edelstenen en het ontwerpen van unieke juwelen. Van eigen collecties tot creaties op maat en met vakkundige reparaties. Ontdek de wereld van KVJ via www.ketelenvintagejewels.com. KVJ
1: DNG, jouw containerpark aan huis. Wij nemen alles mee, van A tot Z. Van het leegmaken van woningen tot het klaarmaken van panden voor verkoop of verhuur. Snel, correct en zonder zorgen. Bel 0499-15-1637 of mail naar huisopruimingen@hotmail.com voor een gratis offerte. DNG. Opgeruimd staat netjes.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Bultrug walvis Timmy is nog altijd onderweg naar de Atlantische Oceaan. Hij werd gisteren vrijgelaten in de Noordzee. Zijn trekker gaf gisteravond een eerste teken van leven. Zo lijkt die walvis in de goede richting te zwemmen, maar het is natuurlijk afwachten. Er is een zekere snelheid nodig om te zien of het dier inderdaad wel beweegt. Als blijkt dat het gewoon meebeweegt met de golven, ja, dan is dat een slecht signaal. Bultrug walvis Timmy zat in totaal 40 dagen vast in de Oostzee. In Oostenrijk heeft de politie een man van 39 opgepakt die ervan verdacht wordt potjes met babyvoeding te hebben vergiftigd. De feiten kwamen vorige maand aan het licht. Iemand kocht babyvoeding, deed er rattenvergif bij en zette ze terug in de winkel. De man wou het voedingsbedrijf afpersen. Ook in Tsjechië en Slowakije werden vergiftigde potjes ontdekt. Op een luchthaven in Griekenland zijn 3 journalisten gewond geraakt bij een vliegtuigdoop. Het gebeurde bij een ongeval met een vliegtuigtrap. Die brak waardoor een tiental mensen te val kwamen. Niemand is in levensgevaar. Het onderzoek naar de omstandigheden loopt. In play-off 2 van het voetbal heeft Racing Genk voor het eerst verloren. Charleroi won met 2-0 na 2 doelpunten in de tweede helft. Genk blijft wel leider in play-off 2, maar heeft nu evenveel punten als Westerlo. Dat speelde eerder 3-3 gelijk tegen OH Leuven. OHL staat laatste, Charleroi is gedeeld derde. In 1B van het voetbal heeft Lommel de heenwedstrijd van de promotion play-offs gewonnen tegen Beerschot met 3-1. Lommel kwam al snel 2-0 voor. Beerschot maakte nog voor de rust 2-1, maar moest 10 minuten voor het einde met 10 verder na een rode kaart. Lommel profiteerde en maakte nog een derde doelpunt. Volgende week is er de terugwedstrijd. Er trekken regen- en onweersbuien over ons land. In het centrum zou het droog kunnen blijven. De temperaturen die zitten vandaag rond 19 graden. In de late namiddag zijn de meeste onweders wel voorbij. Volgende week minder buien, wordt wel frisser. Join the club.

0: Op weg naar je vakantiebestemming of net stilgevallen onderweg? Bij SOS Support Depannage staan we 24/7 klaar met pechverhelping, takeldienst en autotransport. En bij SOS Rental Cars huur je auto's en bestelwagens tegen een scherpe prijs. Je oude wagen verkopen? Bij ons krijg je een eerlijke prijs en een vlotte afhandeling. Meer info via sosrentalcars.be of bel 0483-655-332. SOS Support, Depannage en Rental Cars. Klaar voor elke rit.
1: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.

0: tot de hits die je ontdekt.
1: Get the fuck, let's go.
0: Club FM, no bullshit, just hits.

0: DNG, jouw containerpark aan huis. Wij nemen alles mee, van A tot Z. Van het leegmaken van woningen tot het klaarmaken van panden voor verkoop of verhuur. Snel, correct en zonder zorgen. Bel 0469 15 16 37 of mail naar huisopruimingen@hotmail.com voor een gratis offerte. DNG. Opgeruimd staat netjes.
1: Kebabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab. Dan kebabbels.
2: The House, Gold and Silver, verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House, Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.

Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be.

0: if I find her, I'm really, I mean, I'll kill her for real. Is that for sure? You have to know. I mean, you know, I can do it. Man, I'll kill her.
1: Bultrug walvis Timmy is nog altijd onderweg naar de Atlantische Oceaan. Hij werd gisteren vrijgelaten in de Noordzee. Zijn trekker gaf gisteravond een eerste teken van leven. Zo lijkt die walvis in de goede richting te zwemmen, maar het is natuurlijk afwachten. Er is een zekere snelheid nodig om te zien of het dier inderdaad wel beweegt. Als blijkt dat het gewoon meebeweegt met de golven, ja, dan is dat een slecht signaal. Bultrug walvis Timmy zat in totaal 40 dagen vast in de Oostzee. In Oostenrijk heeft de politie een man van 39 opgepakt die ervan verdacht wordt potjes met babyvoeding te hebben vergiftigd. De feiten kwamen vorige maand aan het licht. Iemand kocht babyvoeding, deed er rattenvergif bij en zette ze terug in de winkel. De man wou het voedingsbedrijf afpersen. Ook in Tsjechië en Slowakije werden vergiftigde potjes ontdekt. Op een luchthaven in Griekenland zijn 3 journalisten gewond geraakt bij een vliegtuigdoop. Het gebeurde bij een ongeval met een vliegtuigtrap. Die brak waardoor een tiental mensen te val kwamen. Niemand is in levensgevaar. Het onderzoek naar de omstandigheden loopt. In play-off 2 van het voetbal heeft Racing Genk voor het eerst verloren. Charleroi won met 2-0 na 2 doelpunten in de tweede helft. Genk blijft wel leider in play-off 2, maar heeft nu evenveel punten als Westerlo. Dat speelde eerder 3-3 gelijk tegen OH Leuven. OHL staat laatste, Charleroi is gedeeld derde. In 1B van het voetbal heeft Lommel de heenwedstrijd van de promotion playoffs gewonnen tegen Beerschot met 3-1. Lommel kwam al snel 2-0 voor. Beerschot maakte nog voor de rust 2-1, maar moest 10 minuten voor het einde met 10 verder na een rode kaart. Lommel profiteerde en maakte nog een derde doelpunt. Volgende week is er de terugwedstrijd. Er trekken regen- en onweersbuien over ons land. In het centrum zou het droog kunnen blijven. De temperaturen die zitten vandaag rond 19 graden. In de late namiddag zijn de meeste onweders wel voorbij. Volgende week minder buien, wordt wel frisser. Join the club.

0: Op weg naar je vakantiebestemming of net stilgevallen onderweg? Bij SOS Support Depannage staan we 24/7 klaar met pechverhelping, takeldienst en autotransport. En bij SOS Rental Cars huur je auto's en bestelwagens tegen een scherpe prijs. Je oude wagen verkopen? Bij ons krijg je een eerlijke prijs en een vlotte afhandeling. Meer info via sosrentalcars.be of bel 0483 655 332. SOS Support, Depannage en Rental Cars. Klaar voor elke rit.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
4: Mama, wat eten aapjes?
5: Ah, die eten bananen, hè?
4: En wat eten paarden?
5: Die grazen in de weien, schatje.
4: En mijn konijntjes?
5: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
6: The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan €16. En op maandag, steak aan €17. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
7: Gesloten op dinsdag en woensdag.
8: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
9: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
10: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
11: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
12: Zin in een weekend vol Lego?
13: Kom dan op 2 en 3 mei naar het Your Planet Brick Event in Kalken. Een grote beurs met 1500 vierkante meter vol Lego. Met expo, verkoop en een speelhoek voor de jongste bouwers. Afspraak in zaal Scala, Kolmanstraat 51 in Kalken. Open op zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag van 10 tot 17 uur. Inkom €5, kinderen tot en met 6 jaar gratis. Het Your Planet Brick Event, dat wil je niet missen.

0: wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Tijd dat de rave muziek nog enorm populair was. Dat was ook in de jaren 90, luisteraars. Ja, dit werd opgenomen door de Engelse raveband Entrance. We draaiden Set You Free. Een nummer dat geïnspireerd is op een avondje uit in Engeland, Manchester destijds in 89. En heeft er een nummer over geschreven, O'Toole van Entrance.
1: Een hele, hele, hele, hele goeie morgen.
2: Je luistert naar Uit op zondag met Ron van Dijk.
1: Hele, hele, hele
0: goeiemorgen. En dat nummer Set You Free werd trouwens een leuke hit destijds halverwege de 90s. Hey luisteraars, goeiemorgen. Het is wederom zondag vandaag. Ja, misschien wel een beetje de laatste zondag van het verlengde weekend natuurlijk. Maar ook wel de eerste zondag van de maand mei. Ondertussen is het 8:55 geworden. En hopelijk heb je lekker geslapen en ben je een beetje uitgerust om de dag te doorkomen vandaag. Want ja, ook op deze zondag heb je misschien geen inspiratie vandaag? Wel, dan zijn wij er in het programma Uit op zondag. Want wij zijn weer bij jullie tot een uur of 12 komende middag. De leukste uittips, met andere woorden, in Oost-Vlaanderen. Daar gaan we dus met jou mee gaan plezieren natuurlijk. Hè. En niet te vergeten hebben we ook heel veel leuke prikkelende muziek. Wat dacht je van de muziek van Janet Jackson in dit uur? Ook hebben we nog Gala. Ja, niet te vergeten. En straks draaien we ook nog Reggie en Arno. En nog zoveel meer kan je hier verwachten. Zit je aan de ontbijttafel, laat het een beetje smaken. Wij zorgen uiteraard voor het vertier hier bij Club FM. Wat dacht je van deze heerlijke radiosouvenir ook al wat jaartjes geleden? Uit Duitsland, Gigi Anderson, African Baby.

prachtig, hè? Ja, ze is 20 jaar, deze Engelse pop, jazz, singer en songwriter Sienna Spyro. En die, ja, zij begon destijds haar carrière ook met muziekvideo's te maken op TikTok. En sinds 2024 ja, brengt ze wat singeltjes uit. En dit is haar toch wel nieuwste plaat. The Visitor draait weer bij Club FM. Goedemorgen allemaal, welkom weer uit op zondag. Dan weet je dat we ja, toch wel heel wat leuke items hebben verzameld die je nog kan gaan doen op deze laatste dag van het verlengde weekend. Zo trekken wij naar Gent, want ja, de Floralien die moet je toch wel een keertje gaan bezoeken. 4 jaar wachten is lang, maar nu is het eigenlijk weer zover. De Gentse Floralien die openen opnieuw de deuren voor het grote publiek. Het epicentrum ligt in en rond het Citadelpark met het ICC, de Floralienhal en de Kuipke als bloemenparcours. De expo is volledig overdekt, dus ook een eventuele regenbui die we toch vandaag nog gaan krijgen, hoeft de pret dus niet te drukken. En verwacht daar bloemen, planten, installaties en veel volk, want de Floralien die blijven een klassieker waar heel wat mensen naar uitkijken. En er zijn ook nog tal van randactiviteiten in de stad. Wie wil gaan, komt best met de fiets, het openbaar vervoer of de trein. Iedereen is welkom, nog tot met zondag 10 mei ben je dus welkom telkens tussen 8 en 6 uur en dat aan het ICC, de Floralienhal en Kuipke. De ingang is via de familie van Ruiselbergen Dreef 2 en dat in Gent. De prijzen vanaf €20, kinderen jonger dan 6 jaar, zijn gratis. Alle info en tickets www.floralien.be. Dus www.floralien.be. En dat dus nog tot en met 10 mei in Gent. Een aanrader natuurlijk als je van heel wat leuke bloemen en natuur houdt. Dan gaan we richting Themse, luisteraars, want vandaag zetten daar 10 beeldende kunstenaars in Themse de deuren open voor het grote publiek. Want het is uiteraard het weekend van de atelier. Inderdaad, het beeldhouwkunst tot grafiek, van keramiek tot design. Je krijgt een unieke inkijk in hun atelier en er is ook hun werkproces. Alle ateliers zijn dan gratis en zonder reservatie te bezoeken. En dat straks vanaf 11 uur tot 6 uur. In Themse kan je deze ateliers gaan bezoeken, met name Albert Bernard en het Schuttershof nummer 5 in Elversele. Aline Leijsen uit de Eekhout, Driestraat 133 in Themse. Claudine de Vogelaar uit de Landmolenstraat 53 ook in Themse. Freddy Albrecht uit Dwarsweg 7 in Tielrode. Hilaire de Smet uit de Houtbril 86 uit Themse. Katrien Verbeke uit de Sint-Margrietstraat 38A in Elversele. Leo van der Heijden in de Oostberg 51 in Themse. En Paul Dekker uit de Ruistraat 113 in Themse. Allemaal dus gratis te gaan bezoeken. Reden te meer als je van kunst houdt om hun ateliers ook een keertje van dichtbij te gaan bekijken. Dus vandaag een ganse dag lang daar dus in en rond de Themse. Hou je meer van wandelen, luisteraars, dan ben je welkom in de gemeente Hamme in Oost-Vlaanderen, want Wandelclub Toeksken die stippelde wandeltochten uit langs de groenste kant van de gemeente. En er zijn verschillende tochten en daarvoor kan je starten tot 3 uur komende namiddag. Enkel voor de 20 kilometer kan je nog starten, vrijblijvend tot 1:30 komende namiddag. In ieder geval, de place to be en de startplaats is Zaal Familia aan de P van der Jeugdlaan en dat ze dus in de gemeente Hamme. Inderdaad, voor 1,5 tot 3 euro is de deelnameprijs, dus reden te meer om misschien wel een stappetje te zetten op deze zondag, de 3 mei ook alweer. En haal je van shoppen, dan ben je ook welkom vandaag in Gent. Want de hele dag kan je daar in het centrum van Gent naar shop op zondag. Want het is uiteraard de eerste zondag van de maand. En dan zijn de winkels daar geopend. Ook vandaag met randactiviteiten en leuke acties. Dus reden te meer om misschien wel een leuk shoppetje te gaan doen natuurlijk. Alles eruit. Wij hebben nog wat leuke muziek. Wat dacht je van deze Reggie en Arno? The Simple Life.

0: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
1: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
2: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
3: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
2: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

Thomas Anders en Dieter Bogelen. Destijds maakten ze het goede weer bij deze heerlijke Duitse duo Modern Talking. Hij moet wel toegeven, dit was de grootste hit die ze maakten. You're my heart, you're my soul. Goed luisteraars, zometeen hebben we nog wat leuke uit is. Maar eerst zometeen ook de nieuwe Babs en Klaar. Eerst Gala en Molalella. Hier zijn ze met de remix van Freed From Desire.

blijft ze terug naar de jaren 80. Toen dit een enorme hit was voor New Shoes, I Can Wait. Heeft er een nieuw jasje van gemaakt. Samen met de Canadese zangeres Keisha. We draaien I Can Wait van de Bob Sinclar. En dan naar onze uitdipsluisteraars. Zoals je dat gewend bent op zondag voormiddag. Wij trekken met jullie naar Beveren. Want vandaag is het kasteelpark van Hof ter Saxe. Het decor voor de 36e plantenbeurs. En die start straks om 10 uur tot 6 uur doorlopend. Ben je welkom op deze gratis groene topdag. Je vindt er een ruim aanbod, een jaars toch wel een vaste plant, tot struiken, bomen en hippe kamerplanten. De vertrouwde standen met de vaste planten en kruiden blijven natuurlijk de klassiekers, maar ook de pure kamerplantenstanden zijn opnieuw van de partij. Wie houdt van iets zeldzaams kan zijn hart ophalen bij de standen met exclusieve boomsoorten en bijzondere gewassen, volledig in lijn met het toch wel karakter van de Hof ter Saxe. Wil je jouw eigen planten ruilen? Dat kan ook daar. Afhankelijk van de waarde van jouw planten ontvang je één of meerdere waardebonnen. En die kan je dan inruilen voor planten aan de gemeentelijke ruilstand. En tijdens de beurs kan je deelnemen aan een workshop Versier een bloempot. Een leuke activiteit voor jong en oud. Ideaal om je nieuwe aanwinsten meteen een persoonlijke tint te geven. Dus welkom vandaag. En dat op de 36e plantenbeurs Hof ter Saxe in Beveren. En dat tussen 10 en 6 uur. Iedereen daar dus van harte welkom. Van Beveren gaan we richting het Oost-Vlaamse kalkenluisteraars. Want liefhebbers van Lego die kunnen zich verheugen op het Your Planet Brick Event. Dat is een gloednieuwe beurs die vandaag voor de laatste dag plaatsvindt in de zaal Scala in Kalken bij Laarne. Bezoekers die mogen zich verwachten aan spectaculaire Lego-creaties, gebouwd door zowel hobbyisten als ervaren bouwers. Van Star Wars en gedetailleerde stadslandschappen tot indrukwekkende kastelen en technische meesterwerken. Er is voor ieder wat wils te gaan ontdekken daar op de York Planet Brick Event. Voor de jongste bezoekers is er alvast een speciale speelhoek waar ze zelf aan de slag kunnen gaan met Lego. En daarnaast biedt de beurs een uitgebreide aanbod aan sets en onderdelen. Van nieuwe en oude collecties tot tweedehands Lego verzamelsets, losse onderdelen en unieke Star Wars minifiguren. Een leuk detail voor de fans alvast. Vandaag kan je in de gloednieuwe Bab Wall van York Brick ontdekken die zich onderscheidt door zijn unieke diversiteit aan steentjes. En wie honger krijgt van alle bouwactiviteiten kan terecht bij Snack on Wheels Food Truck die daar aanwezig zal zijn. Reden te meer dus als je van Lego houdt om uiteraard een kijkje te gaan nemen aangaande de beurs die vandaag open gaat straks om 10 uur. En daarvoor kan je doorlopen terecht tot 5 uur komende namiddag. Zaal Scala in Kalken, dat is de place to be. En dat voor de Lego beurs. Een aanrader dus als je van Lego houdt.

0: aan een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit, van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design. Kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design. Zandberg 10 in Zeelen. KVJ. Ketelen Vintage Jewels. Meester in goud- en zilversmeedkunst. Het zetten van edelstenen en het ontwerpen van unieke juwelen. Van eigen collecties tot creaties op maat en met vakkundige reparaties. Ontdek de wereld van KVJ via www.ketelenvintagejewels.com. KVJ. Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Motors, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver. Met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Ach, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Het enige wat we missen, luisteraars, is de zon vandaag. Ja, die zullen we denk ik niet te zien krijgen, hoor. Want het wordt een bewolkte dag met regen en regenbuien. Straks gaan we er meer over weten. Patrick Haan is tussen 10 en 11 met zijn uitgebreid weerverslag natuurlijk. Hè. Maar het brengt toch wel een beetje dat zomersgevoel in je van binnen. Vind je ook niet met deze laid-back en sunshine reggae uit de 80s? Zometeen nog wat leuke uittips.

0: Bach draait weer met Miles Away. Ja, dat moet je niet doen. Wij blijven een beetje in Oost-Vlaanderen met onze uittips zoals je dat gewend bent hier in Uit op Zondag bij Club FM. En we trekken met jullie naar Buggenhout, want vandaag kan je naar het grote volkfeest daar van het Bosbehankeniscomité. En dat is een groep enthousiaste vrijwilligers. Alles vindt plaats op de site rond de Boskapel aan de Kasteelstraat in Buggenhout. Het hoogtepunt van de Bosbehankenis wordt de processie en die start vanmiddag om 3:00 met een ingeleide plechtigheid in de Sint-Niklaaskerk in Buggenhout Centrum en animatie op het kerkplein. En nadien wordt de kroon van het beeld van Onze Lieve Vrouw richting Boskapel gedragen. Dat gebeurt met een stoet waar onder andere reuzen, tempeliers, maar ook nog steltenlopers, volksdans en muzikale begeleiding deel van uitmaken. Later rond 4:15 vanmiddag wordt de processie aan de Boskapel verwacht. Deze processie brengt geloof vol kleuren, maar ook geschiedenis en verwondering samen. Verder is er vandaag nog de ambachten en de lokale markt, naast bijkomende wandelingen, muziek, een boekvoorstelling en de slotviering in de Boskapel. In ieder geval, luisteraars, het volledige programma met tientallen activiteiten voor jong en oud staat overzichtelijk op de website van het comité. En daarvoor kan je surfen naar www.bosbehankenis.org. Dus www.bosbehankenis.org. En dat dus voor het goed gevulde programma waar je vandaag dus naar het grote volkfeest kan, daar in Buggenhout. En alles is ook uiteraard gratis toegankelijk, dus reden te meer om misschien wel naar daar af te zakken. Van Buggenhout gaan we naar de gemeente Zeelen in Oost-Vlaanderen, want op de Veldplantjesdag kan je vandaag je planten, plantgoed en zaden ruilen of kopen tegen een vriendenprijsje. In het Veldcafé kan je meteen doorlopend iets drinken en eten. Alles gaat door aangaande de Veldplantjesdag in de gemeente Zeelen, met name in de Bosstraat nummer 57. Straks om 10:00 gaan de deuren open. Je bent daar welkom doorlopend tot 5:00 vanmiddag. En de toegang is daar overal gratis. Je kan ook naar de markt.
1: Uit op zondag met Ron van Dijk. Op

Het was populair destijds in de 90s en heel wat bands kwamen uit Duitsland. Zoals ook deze Duitse Eurodance-groep La Bouche. Ze scoorde halverwege de jaren 90 toch wel met deze Be My Lover. Dat we graag nog even draaien bij Club FM. Wij gaan richting 10 uur. Kijk eens aan zeg, met deze ook al hele superband. Die heel wat de leuke nummer 1 hits heeft gescoord. Waarom is dit? Luisteraars en Freedom.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Het is 10 uur.

0: deze Nederlandse Surinaamse zanger, met name Siwi Milton, begon zijn carrière destijds in 1985 door mee te doen aan de San Michel. Hij werd daar derde. Twee jaar later sluitte hij aan bij een groepje, de Swing Soul Machine. En later in 1993 bracht hij zijn eerste debuutsingle uit, solo single Send Me an Angel, wat een grote hit is geworden. En dan is er dit nog bijgekomen: It's a Loving Thing, ook uit 1994, wat hem ook in Vlaanderen een succesvol nummer bracht. En dat hebben we nog een keertje gedraaid op deze 3 mei 2026.
1: Een hele goeie morgen.
2: Je luistert naar Uit op zondag met Ron van Dijk.
1: Hele goeie morgen.
0: Mag ik jullie allemaal een hele fijne zondag toewensen? Ja, als we buiten kijken naar het weer, dat is niet zo vet, hè? Dat moeten we wel toegeven. Wat dat nog gaat worden de rest van vandaag en de komende dagen, horen we straks van Patrick Haantjes van Meteo Zeelen. Komt alles uit de doeken doen wat het weer betreft natuurlijk. Maar uiteraard hebben we ook nog in Uit op zondag een resem leuke uittips die je ook nog kan gaan doen. En dat zijn uittips voor zowel binnen als buiten. En heel wat binnenactiviteiten zijn er toch vandaag aangaande. Atelier in Beeld. Heel wat kunstenaars die zetten vandaag hun deur open in Oost-Vlaanderen. En daar hoor je zo meteen nog meer over in onze uittips natuurlijk. En verder hebben we hele fijne muziek onderweg. Wat dacht je in dit uur? Muziek van onder andere Kylie Minogue die we voor jullie hebben. We gaan nog even lekker terug in de tijd met Maywood en het nummertje Rio. En we hebben ook nog Naughty Boy en Emily Sunday met Wonder uit 2012. Maar eerst gaan we jullie een beetje wakker schudden. Even lekker twisten. Waarom niet op zondag voormiddag met deze? Ja, toch wel heerlijke plaat van Chewy Checker. Bad Boy.

Ja, dit nummer combineert een beetje de Britse rapstijl met de Nigeriaanse R&B-invloeden. Dat komt van Dave, de Britse rapper, en Tams, de Nigeriaanse zanger. Een leuke combinatie en ook wel een beetje toepasselijk vandaag als we buiten kijken met de regen. De Raindance draaiden we van henzelf hier bij Club FM. En dan is het toch wel een goede 9:15 geworden. Wees welkom in het programma Uit op Zondag als je pas de radioknop open hebt gedraaid. Wij hebben nog een paar leuke uittips die je kan gaan doen. We trekken met jullie onder andere naar Sint-Niklaas, want vandaag vindt het evenement buitengewoon plaats in het verkeersvrije centrum van Sint-Niklaas. Op het programma staan allerlei marktjes, maar ook animatie, sport en ontspanning. De blikvanger is de recordpoging Samen Lezen. Op de vernieuwde Grote Markt kunnen bezoekers de hele dag door genieten van heerlijke lokale producten. Op de Lekker Lokaalmarkt kleurrijke bloemen en planten op de Lentemarkt en inspiratie op de Duurzame Infomarkt. Zo kondigt het stadsbestuur aan. Animatie en de kermis zorgen voor een extra sfeer en beleving. En wie graag rustig houdt, kan deelnemen aan Silent Reading XL en dat voor de Sint-Nicolaaskerk. Vanmiddag om 14:00 lezen zoveel mogelijk mensen samen in stilte met als extra uitdaging het verbreken van het recordaantal samenlezers. Auteur Gia Scooters die opent het leesmoment waarna iedereen samen verder leest. En daarnaast nodigt de Poly Olympiade bezoekers uit om op een laagdrempelige en speelse manier verschillende sporten uit te proberen. Tijdens buitengewoon staat duurzaamheid daar ook centraal. Het stadscentrum is dus vandaag grotendeels verkeersvrij, hou daar rekening mee. De parking onder de Grote Markt die blijft wel de hele dag bereikbaar. In ieder geval buitengewoon, ja, daar moet je misschien wel vandaag naartoe. Helaas, het weer is niet zo goed, maar toch wel een nodig bezoekje brengen is een must, want er zijn dus heel wat leuke activiteiten te doen. En dat nog doorlopen tot 5:00 komende namiddag. Het volledige programma, dat vind je terug via www.ontdekinsintniklaas.be/buitengewoon. Dus www.ontdekinsintniklaas.be/buitengewoon. Een ganse dag lang dus op de vernieuwde Grote Markt daar. En uiteraard is de toegang helemaal gratis. Van Sint-Niklaas gaan we richting Gent. Want wie vandaag liever het groen induikt, wel, die zit toch wel goed in de Bourgogne in Gent. Natuurpunt Gent organiseert daar opnieuw een wilde plantenbeurs. Dit jaar onder de noemer Op Kuur in de Natuur. Je kan er wilde planten kopen voor tuin of koer, maar daar stopt het niet. Er zijn ook standjes met lokale en duurzame producten, een foto-expo, een bosbad en allerlei activiteiten voor de kinderen. Die kunnen onder meer het moddereiland op, insectenmemory spelen of mee op wandeling. Het geheel past mooi bij de plek zelf. Een beetje kuieren, een beetje kijken en met wat inspiratie weer naar huis gaan. In ieder geval ben je vandaag dus welkom tussen 10:00 en 16:00. Bourgogne-Osmeerse, het natuurcentrum Jan Hubele, dat is gelegen in de Drie Pikkelstraat 32 in Gent. De toegang is daar volledig gratis. En wil je het programma nog even nalezen? Dat kan via www.natuur.gent. Dus www.natuur.gent. Iedereen daar dus vandaag welkom. En dat met heel wat leuke activiteiten aangaande kuur in de natuur in de Bourgogne daar.

0: The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
1: Gesloten op dinsdag en woensdag.
2: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren. Zin in een weekend vol Lego? Kom dan op 2 en 3 mei naar het Your Planet Brick Event in Kalken. Een grote beurs met 1500 vierkante meter vol Lego. Met expo, verkoop en een speelhoek voor de jongste bouwers. Afspraak in zaal Scala, Kolmansstraat 51 in Kalken. Open op zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag van 10 tot 17 uur. Inkom 5 euro, kinderen tot en met 6 jaar gratis. Het Your Planet Brick Event, dat wil je niet missen.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waard, dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
5: Tijd voor Club FM Classic.

Het waren destijds twee zussen, Alice en Karen. En ze maakten het goede weer in het jaar 81. Ook in ons Vlaanderlandje natuurlijk. Deze Rio. En dat van Maywood. Dat we nog een keertje graag draaien. Op deze misschien wel triestige zondag voormiddag. Wat het weer betreft natuurlijk. Hè. Maar goed, het weer dat hoor je zo meteen met Patrick Haantjes. Dus blijf alvast luisteren. Als je geïnteresseerd bent natuurlijk. Wat voor weer we nog gaan krijgen vandaag en de komende dagen. Eerst naar deze man, die toch wel heel wat leuke platen ook heeft gemaakt in zijn carrière tot hiertoe, Gene Thomas.

0: Ja, nog al jaren de vaste partner van Christel Verbeek. Ondertussen is hij ook al 53 jaar en traint nog altijd heel veel op, hoor. Deze Jean Thomas en Ik Wil Jou. En dan is het een goede 10:30 geworden op deze zondagvoormiddag. Tijd voor het weerbericht.
1: Club FM.
2: Het weerbericht van Meteo Zeelen.
0: Nou, goedemorgen Patrick.
3: Goedemorgen.
0: Ja, het onweer van gisteravond is het weerbeeld toch wel een beetje veranderd.
3: Ja, we gaan wat een meer wisselvallige week tegemoet. Vandaag vallen er meer de buien. We hebben al kunnen merken dat er al meer de buien aan het vallen zijn. En de middagtemperaturen die hadden ook geen 25 graden. Gisteren moeten ons vandaag tevreden houden met een temperatuur van 18 graden. Maar het was wel een zachte nacht, want de temperatuur is niet onder de 14 graden gedaald. Nee. Dus dat is dan ook misschien al een voordeel voor sommigen. En vandaag dus meerdere buien. Misschien
0: De ganse dag lang?
3: Ja, wel misschien na de middag dat er een enkele opklaring ontstaat. Ja. Maar als er dan opklaringen zouden ontstaan, zou het kunnen zijn dat er wel weer snel een bui ontstaat. Eventueel nog met een enkele donderklap. Maar deze kans is toch heel wat kleiner als gisteren. Dan morgenochtend, temperaturen van 11 graden. Morgen oplopend naar een 19 graden. En ook morgen moeten we toch wel rekening houden dat er enkele buien kunnen vallen. Maar niet meer, niet meer zoals vandaag. Ja, ja. En er staat een zwakke wind uit noordwestelijke richtingen. Dinsdag veel bewolking. De meeste plaatsen worden droog. Waarschijnlijk in gans het land. In de ochtend temperaturen van 10 graden. Oplopend naar een 16 graden. Wel veel bewolking. En een matige wind uit noordoostelijke richting. Woensdag in de ochtend temperaturen van 6 graden, oplopend naar 14 graden. Veel bewolking, kans op wat regen en er staat een matige tot krachtige wind uit noordoostelijke richtingen. Donderdag houden we droog, is het wisselend bewolkt en de middagtemperaturen liggen dan rond een 15 graden. Vrijdag vooral bewolking in de namiddag, maar het blijft droog. Middagtemperaturen liggen rond een 16 graden. En in het weekend ziet het er naar uit dat de regenkansen groter gaan worden opnieuw. Op zaterdag is er kans op een bui. Met 20 graden er gaan nog heel wat plaatsen zijn waar het droog zal zijn. Uh-huh. Maar op zondag vrees ik toch wel een beetje dat er meerdere buien gaan vallen. En dit bij middagtemperaturen van 18 graden. Dus kort samengevat, we gaan een meer wisselvalliger weerbeeld tegemoet. Dus het is niet meer zoals we het de laatste weken gehad hebben. Maar ja, kijk, dat was ook een beetje in de lijn van de verwachtingen natuurlijk. April was een zeer droge maand. Ik had amper een goede 10 liter water per vierkante meter. Dus ja, dat was een beetje te verwachten dat er nu een nattere periode gaat komen. Ja. En als maar ik zo 14 dagen ver kijk, vrees ik toch wel een beetje dat we niet echt direct een terugkeer gaan mogen verwachten van het mooie weer dat we kennen. Het zal er wel een dag zijn dat het boven de 20 graden komt en al, maar zo echt het standvastig weer zie ik nog de eerste 14 dagen toch niet op ons.
0: Oh, want ja, natuurlijk, mei maand, hebben we wel feestdagen erin.
3: Verlengde weekend. Ik hoop dat dat een beetje keert de komende 14 dagen, maar voorlopig lees ik een beetje voor dat het regelmatig tot regen gaat.
0: We hebben het ook lang goed gehad, moeten we eerlijk zijn.
3: Ja, tuurlijk.
0: Dat is normaal. Dat was een beetje
3: in de lijn van.
0: Maar al bij al, de regen, denk ik, valt toch nog mee de komende weken. Het zijn geen grote hoeveelheden.
3: Soms worden er wel grote hoeveelheden berekend.
0: Er zijn weermodellen.
3: Ik heb vandaag nog niet gekeken op de lange termijn. Maar gisteren waren er weermodellen die op de lange termijn toch wel een 70 à 80 liter berekend tot het midden van de maand. En dat zou natuurlijk een grote plan zijn. Ja. Maar we gaan dat toch nog wel een beetje naar afwachten.
0: Ja, in ieder geval, vandaag is het een mindere dag.
3: Niks aan te doen. Een beetje minder blijven vandaag. Ja.
0: Goed Patrick, bedankt voor het weerpraatje, zou ik zeggen. En geniet toch nog een beetje van de zondag. Hè?
3: We gaan dat proberen. Tot volgende week.
1: Goedemorgen. Club FM.

0: Kim's. Kibabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kibabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kibabbels. Eerst kebab, dan kibabbels.
1: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
2: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.

0: Popfestival op 29 en 30 mei. Dan zullen ze acte presenten geven en wellicht gaan ze dit wel ten horen brengen, denk ik. Want het is een leuke hit geweest voor Round and Around. En dat brengt ons bij het regionieuws.
1: Club FM, nieuws uit de streek.
2: De provincie Oost-Vlaanderen gaat de camping op domein De Gavers in Geraarsbergen volledig vernieuwen. De site wordt onthard en vergroend met meer voorzieningen en nieuwe vormen van kamperen, zoals boomhutten en tiny houses. De provincie die wil in het voorjaar van 2029 starten met de werken. In Gent sluit ijspiste Kristallijn het seizoen af met 160.000 bezoekers. En dat is zo'n 10% meer dan vorig jaar. In de voorbije 25 jaar kwamen er nooit meer schaatsers over de vloer. De ijsbaan in Gent is intussen gesloten en binnenkort opent in de tuin een zomerbar. In Zelzaten willen de eerste lijnszone Meetjesland en de huisartsenkring, de huisartsennoodpost, langer openhouden. Die noodpost kwam er na het overlijden van een huisarts, waardoor zo'n 1200 inwoners op zoek moesten naar een nieuwe dokter. Voorlopig blijft de noodpost open tot eind de maand mei. De stad Oudenaarde wil twee gebouwen uit haar patrimonium verkopen. De voormalige pastorie van Beveren en het oude gemeentehuis van Leupegem. De panden die hebben geen concrete invulling meer en de stad die wil niet langer investeren in het onderhoud. Wat er later met de gebouwen gebeurt, is nog niet duidelijk. In Gent krijgen buurtbewoners die klagen over piepende trams en de lijn tot oktober de tijd om tot een verzoening te komen. Volgens de bemiddelaars zet de vervoersmaatschappij duidelijke stappen en kunnen de oplossingen ook in Antwerpen en aan de kust helpen om lawaaihinder te beperken. En het Gentse bedrijf Lawijt heeft in 6 maanden tijd 1000 alarmsleutelhangers verkocht. De toestellen die produceren een geluid van 130 decibel en kunnen helpen om alarm te slaan bij onveilige situaties in het uitgaansleven.
1: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.
3: Join the club.

heerlijke Nederlandse rap. Hè? En dat kan alleen maar komen van de Nederlandse rappers Lil Kleine en Milo Laat Het Lukken. Het komt van het studioalbum Fuck Kleine van Lil Kleine. En we draaien nog een keertje zijn huidige single die in het voorjaar uitkwam. Lijntje, met andere woorden. Alleen maar uit ondertussen. Inderdaad hoor, 8:08 op deze zondagvoormiddag, 3 mei. Er is Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven.

30. Had allemaal te maken met zijn gezondheid. Wat vandaag nog altijd, de dag van vandaag, dus niet zo goed gaat met deze 75-jarige Collins. Maar wel leuk, hij wordt opgenomen in de Amerikaanse Rock'n'Roll Hall of Fame, die Phil Collins. De ceremonie heeft plaats op 14 november, later dus dit jaar. En dat in L.A. Dat is al te veel mooi natuurlijk. We draaien nog een keertje Something Happened on the Way to Heaven. En dan gaan we richting 11 uur hier. Zometeen nog met Taylor Swift, maar eerst Olivia Dean en So Easy. Prachtige plaats.

soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: In Nederland met René Vroger. Ondertussen is hij 65 jaar geworden. En dat gaat hij binnenkort vieren met een nieuw album vol duetten. Waardoor al een nieuwe single is uitgebracht sinds afgelopen vrijdag 1 mei. Dat heeft hij samen met Waylon gedaan. De nieuwe plaat Hoe de Liefde Gaat Uit. Want tegenwoordig zingt hij ook in het Nederlands natuurlijk. Hè. Wij draaien nog een keertje Are You Ready For Loving Me?
1: Je luistert naar Uit op zondag met Ron van Dijk. Join the club.
0: Inderdaad, hebben we nog het komende uur lekkere, leuke tips voor Oost-Vlaanderen. Uittips en muziek onderweg van Alex Warren, Jason Donovan. En we gaan terug de tijd met 1000 Ohm. Maar eerst deze heerlijke plaat hoor uit de 80's. Ook al bijzondere hit geweest in ons Vlaanderlandje. Deze van The Special AKA. En dat was destijds toch wel een beetje een ode aan Free Nelson Mandela. Die gaan we nog een keertje draaien om 6 over 11.

0: De zevende dag van vandaag nog enorm populair in deze BTS. We draaiden Swim with the Sugar. En daarmee is het 13 over 11 geworden. Een hele fijne, leuke zondag voormiddag gewenst iedereen. Ik heb nog wat leuke uittips met jullie. Ja, wel hoor, Gent telt dit weekend niet alleen veel kunst, maar vooral veel open deuren. Want tijdens de vijfde editie van Atelier in Beeld openen kunstenaars in Vlaanderen en Brussel hun werkplek voor het grote publiek. En ook in Gent doen maar liefst 166 kunstenaars op 54 locaties mee. Van schilderkunst, illustratie en textiel tot fotografie, glaskunst, street art, juwelen en digitale experimenten. Je ziet de kunst niet alleen, je ziet ook waar en hoe ze ontstaan. Onder meer bij Elisa Lee en dat in de Hoogpoort, Broeipuntlab aan Nieuwland, Atelier aan Dok Noord en de Gasmeterslaan en bij Nucleo Kunstenaars kan je gratis binnenstappen. Een mooie tip voor wie even uit de weekenddrukte wil stappen en rustig wil gaan kijken, uiteraard in de ateliers van heel wat kunstenaars. Vandaag is iedereen welkom tussen 11 en 6 uur op 54 locaties in Gent. En die toegang is daar helemaal gratis. Uiteraard kan je gaan neuzen waar je naartoe wil via www.atelierinbeeld.be. Dus www.atelierinbeeld.be. Dan gaan we naar ledenluisteraars, want sinds vrijdag kan je in Leden naar Lee Leeft. En vandaag op de laatste dag is er tussen 1 en 7 uur vanmiddag een familiedag. En dat met een heuse rommelmarkt, een kinderdorp en foodtrucks, maar ook nog een optreden van Helaas der Zingen. Trommel je vrienden op, nodig je familie uit en kom samen genieten van een zondag vol muziek, sfeer en onvergetelijke momenten. Lee Leeft gaat door op de parking en dat van Sporthal Omgang en dat in Leden. En de inkom is daar ook helemaal gratis. Dus misschien wel een aanrader om vandaag een keertje naar Leden af te zakken. En hou je dan weer van sporten en anderlei leuke, plezierige dingen, dan kan je naar Berlaren. En dat voor de kick-off Nieuwdonk. Inderdaad, want vandaag staan de deuren wagenwijd open voor een dag vol sport, plezier en beleving. En dat voor heel het gezin. En dat heeft allemaal plaats op het domein Nieuwdonk. Dat is gelegen aan de Dendermondse Steenweg in Overmeer Berlaren. Het gaat allemaal door vanaf 2:30 tot 5:30 van de middag. En de toegang daaraangaande domein Nieuwdonk is vandaag helemaal gratis.
1: Uit op zondag. De regio-uittips voor Oost-Vlaanderen hoor je hier op Club FM.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info, surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, waar dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
6: Mama, wat eten aapjes?
7: Ah, die eten bananen, hè?
6: En wat eten paarden?
7: Die grazen in de weien, schatje.
6: En mijn konijntjes?
7: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
8: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen. WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.

Ja, we kennen deze plaat in twee versies. De originele die we draaiden hier van uiteraard Mark Owen. Begin jaren 90 met zijn Walking in Memphis. En de versie van Cher uit 1995 natuurlijk. Goed luisteraars, we gaan nog wat leuke uittips met jullie delen. Allereerst gaan we richting Munte bij Merelbeke Melle. Want Munte die staat vandaag helemaal in het teken van het Reuzenmeifeest. En brengt de buurtverenigingen en erfgoedliefhebbers samen. De Muntenaar organiseert het feest met een boeiend en gevarieerd programma voor alle leeftijden en dit in samenwerking met de Steinerschool en Christoforus. Dit jaar krijgt het Reuzenmeifeest een extra feestelijke en officieel karakter. Het wordt een eerste echte fusie-editie en dat in het bijzijn van de 9 reuzen uit Merelbeke en Melle. En bovendien is er een extra gebeurtenis om naar uit te kijken. Om 3 uur van de middag wordt Merelbeke Melle officieel uitgeroepen tot reuzenvriendelijke gemeente door de voorzitter van Reuzen in Vlaanderen VZW. Hij maakt dan ook de winnaar bekend van de knutselwedstrijd Bouw je eigen Scheldereus die georganiseerd werd naar aanleiding van Erfgoeddag. Na de officiële inhuldiging volgt het feestprogramma met de traditionele meiboomdans en de dans van de reuzen. Aansluitend nodigt het lokaal bestuur de aanwezigen uit voor een gezellige receptie in de pastorie. In ieder geval om 2 uur is er een optreden van een koor. Om 3 uur is er dus toespraak van de schepen en de voorzitter van de reuzen in Vlaanderen. Bekendmaking van de winnaar van de Scheldereus plus de inhuldiging van de reuzenvriendelijke gemeente. Om 3:30 is er de meiboomdans plus de dans van de reuzen. En tussen 4 en 5 uur van de middag is er de receptie in de pastorie met muzikale omkadering. Dus reden te meer om richting Munte te gaan waar ze dus feest vieren aangaande het Reuzenmeifeest, dat daar dus vanmiddag een ganse dag plaats heeft. Je kan ook naar Wachtebeke, luisteraars, want vanmiddag tussen 2 en 5 kan je in het provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke naar de 2e editie van de Biodiversmarkt. Er is een gratis toegang daar. En ook in Gent kan je naar de Ecomarkt. Nog tot 3 uur ben je doorlopend welkom. En dat in de Sint-Pietersabdij op het Sint-Pietersplein in Gent. Daar kan je naar de Ecomarkt van Veld. Ook is de toegang daar helemaal gratis. Dus misschien wel een leuk initiatief om daar naartoe te gaan. En in Deinze kan je ook vandaag nog naar de Rommelmarkt. Die gaat daar open om 12 uur. Tot 4 uur komende vanmiddag kan je in de wijk 5 Bunders in Deinze naar de jaarlijkse Rommelmarkt daar, die uiteraard helemaal gratis toegankelijk is. Dus reden te meer om misschien wel naar daar te gaan. Ook kan je naar Aalter voor de kunstenaarsronde. En dat nog tot 6 uur kan je in Aalter een kunstenaarsronde wandelen of fietsen. De start is aan de Villa Snoek, Stationsstraat 69 in Aalter. Alle info www.aalter.be.

0: deze Colombiaanse superster Shakira heeft gisteren op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro een gratis concert gegeven. Nou, Braziliaanse autoriteiten die schatten daar ruim 2 miljoen mensen daar op af zijn gekomen. In ieder geval de 49-jarige superster kwam er in een jumpsuit in de Braziliaanse kleuren met daarop de Braziliaanse vlag en de menigte. Ja, die hebben zich goed geamuseerd tijdens dat concert dat trouwens deel uitmaakte van haar wereldtournee. In ieder geval, we draaien nog een keertje La Tortura, een grote hit geweest bij ons.
1: Ga jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
2: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet. 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van kroks tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droog, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
4: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.

jaren 80 uitgeroeid tot een grote ster dankzij zijn acteertalent en ook wel zijn zangcarrière natuurlijk, waar hij nu in een finale rol zit. Want hij gaat binnenkort de laatste concerten geven in het Verenigd Koninkrijk, de Final Concert.

De nieuwe single van Pink Panthers en Zara Larsson. We draaiden Stateside. En daarom is het een goede 13 voor 12 geworden. Ik heb nog twee laatste uittips voor jullie. Allereerst richting Sint-Niklaas. Want auteur en cultureel ambassadeur Gia Scooters die organiseert vanmiddag een Silent Reading XL in Sint-Niklaas. Waarbij ze samen met de stad een record wil gaan vestigen. Het grootste aantal mensen dat ooit tegelijk samenleest. Het evenement vindt plaats om 2 uur en dat voor de Sint-Nicolaaskerk tijdens het festival Buitengewoon. Scooters leest het eerste hoofdstuk van haar bekroonde roman Het Geschenk voor, waarna iedereen op eigen tempo verder leest. Elke deelnemer krijgt een gratis exemplaar van het boek. Inschrijven is mogelijk via een online formulier, maar ook wie zich niet inschrijft is van harte welkom. Alles gaat dus door voor de Sint-Niklaaskerk. En dat is Sint-Niklaas om 2 uur. Uiteraard is alles gratis daar toegankelijk. Dus reden te meer om er misschien wel bij te zijn. En die recordpoging toch wel daar te gaan vestigen in Sint-Niklaas. Van Sint-Niklaas naar Beveren. Want vandaag bruist het Congoken in Beveren tijdens de jaarmarkt van de Onze Lieve Vrouwenparochie. De jaarmarkt vindt na een verhuis naar de omliggende straat dit jaar opnieuw plaats op het plein naast de kerk. Deze traditionele dag staat in het teken van landbouw en gezelligheid voor het hele gezin. En bezoekers kunnen er tal van dieren gaan bewonderen, van runder en paarden tot schapen en geiten. Hoogtepunt is uiteraard de veerprijskamp, waar een vakjury de mooiste dieren gaat bekronen. En ook een wielerwedstrijd en heel wat randanimatie zorgen daar vandaag voor extra sfeer. De jaarmarkt komt meteen van start aangaande de Puiterslagerfeesten die het daaropvolgende weekend verder gaan. Volgende vrijdag 8 mei geniet je gratis van lokaal talent met optredens van de Moltinis en ontdekkers over Patrick de Zwart. Zaterdag 9 mei belooft pure ambiance met Bart Kajal, Willy Sommers en DJ Sets. En afsluiten gebeurt op zondag 10 mei met Puiteke Plezier met een kunst- en ambachten- en rommelmarkt en ook wel kinderanimatie. Maar vandaag begint het allemaal dus met een jaarmarkt, een wielerwedstrijd en heel wat randanimatie. En dat aangaande de jaarmarkt in Beveren, dat dus plaats heeft op het plein daar naast de kerk.

Een leuke hit geweest in 2004 voor die 18's en Mamoia. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Uit op Zondag. Bedankt voor het luisteren, maar blijf erbij hoor, want Yuri Tote komt er zo meteen aan met heel veel leuke prikkelende muziek. Ik wens je alvast een hele fijne zondag en ik laat je nog met Nene Cherry.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Het is 12 uur.

0: Tegenwoordig zitten ze veel op te treden in de Sphere in Las Vegas. Ze hebben er maar liefst 3 shows nog eens bij gedaan op augustus. De 27e, de 28e en de 29e. Deze Backstreet Boys in The One. Ondertussen wuiven we collega Ron van Dijk nog even uit. We bedanken hem voor de voorbije uren hier bij Club FM. En ik hou je graag gezelschap tot en met een uur of twee. Met heel wat leuke muziek. Wat dacht je straks van Bausa en Magnetic? En het is 12 uur. Dus als je aan de tafel bent, laat het je alvast smaken. En als je couscous gaat eten, let op, want er kunnen misschien wel eens kreten van komen.
1: Join the club, prettig weekend. Jury tot 10.

Pausa en Magnetic. Zoals zijn vader Julio Iglesias heeft Enrique Iglesias vele vrouwenharten doen sneller slaan. En misschien nog steeds wel. Want hij was ook wel zo'n beetje een Casanova, hè, mogen we zeggen. In ieder geval in de jaren 2000 had hij wel een paar hitjes hier gescoord bij ons. Waaronder deze met Ciara en Taking Back My Love.

0: The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
1: Gesloten op dinsdag en woensdag.
2: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.

en soms win je. En bij de Bee Gees gebeurde dat wel vaker binnen dat winnen, denk ik. De Bee Gees en You Win Again uit hitlijst van 1987 houden we graag nog eens boven. Hier op deze zondag 3 mei bij Club FM. Straks heb ik voor jou nog de nieuwe van DJ Wout en Jan Vervloed. En dan weet je het onmiddellijk al. Jan Vervloed, de man die ooit achter Fioco zat, die doet daarin mee. Dus is een hele tijd geleden dat hij iets nieuws heeft uitgevonden. Samen dus met DJ Wout en Pulse Driver met I'm Sorry. Na deze van Touch of Joy. We keren even terug naar 1997. Toen vonden we dit hooggenoteerd in onze diverse hitparades. Als ook in onze Super 50. Sergio. En Don't Give It Up.

Heel benieuwd wat hij nog gaat doen in onze Super 50. De eerste van DJ Wout, Jan Vervloed, Pulse Driver en I'm Sorry. Straks hebben we nog het wereldnieuws hier bij Club FM. En de Boys of Summer, die komen ook nog langs van DJ Sammy. En deze van Cyril uit 2024. Stumbling in.

Er komt een nieuwe vaarroute, meer bepaald voor schepen uit de haven van Antwerpen die naar de Persische Golf moeten. Dat heeft containerrederij MSC aangekondigd. Door de oorlog in het Midden-Oosten is de straat van Hormuz dicht en daardoor is het vrachtverkeer verstoord. Schepen zullen voortaan dus via de Europese havens en de Rode Zee kunnen varen. Van daaruit biedt MSC een vervoerdienst aan met vrachtwagens en kleinere vrachtschepen. Elke week zal één schip de nieuwe vaarroute afleggen. Het eerste vertrekt op 10 mei. Hevige regenval heeft op meerdere plaatsen in de provincie Antwerpen gisteravond tot overlast geleid. Brandweerzone Antwerpen kreeg veel oproepen over wateroverlast. In Brecht zijn enkele daken en een schuur beschadigd door hevige wind. In Mechelen en Putten moest de brandweer uitrukken voor blikseminslagen. Er vielen gelukkig geen gewonden. Tienduizenden mensen zijn op een militair terrein nabij de Franse stad Bourget bijeengekomen voor een illegale techno-rave. Grote incidenten zijn er sinds de start niet geweest, al moest er wel een onontplofte granaat worden weggehaald. De illegale rave begon eergisteren en gisteren telden de autoriteiten 20.000 deelnemers. Gisteravond zouden er zelfs 40.000 mensen aanwezig zijn geweest. In play-off 1 van het voetbal heeft Sint-Truiden gestunt tegen leider Union. STVV won met 2-1 na een knotsgek einde. Union speelde een hele wedstrijd met 10 na een rode kaart. Uiteindelijk kwam STVV toch in de slotminuten op voorsprong, waarna Union in de toegevoegde tijd opnieuw de gelijkmaker scoorde. In de laatste minuut kreeg STVV nog een penalty, waarna Ito het winnende doelpunt kon maken. Union blijft voorlopig wel leider, al speelt Club Brugge straks nog tegen en bij Anderlecht. Sint-Truiden staat derde op 7 punten van Union. Het is voor Union zelfs de eerste nederlaag in play-off 1 sinds 21 april 2024. En dan de weersverwachting. Vandaag wisselvallig en minder warm. Temperaturen toch nog 20 graden. Volgende week minder buien en het wordt sowieso frisser. Join the club.

Robin en Dopamine. En Vogue heeft tot op heden wereldwijd meer dan 30 miljoen platen verkocht. Hij wordt vaak beschouwd als een van de meest invloedrijke R&B-groepen uit de jaren 90 van de vorige eeuw. De groep heeft 7 MTV Video Music Awards, 3 Soul Train Awards, 2 American Music Awards en maar liefst 7 Grammy-nominaties gewonnen. En in december 1999 rangschikte het tijdschrift Billboard de groep als de 19 meest succesvolste opnameartiest van de jaren 90. En in maart 2015 noemde Billboard Magazine de groep de 9e meest succesvolle groep bij de groep aller tijden. En 2 van die singles van de groep staan in de lijst van Billboard's meest succesvolle meidengroep nummers aller tijden. En dit is er eentje van.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat snel gefixt.
1: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
2: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
3: FM. Goedenamiddag.
4: Club FM. Hier hoor je alleen maar hits. Alleen maar hits.

Uit de hitlijst van 1988 halen we deze nummers van Fleetwood Mac en Everywhere. Bracht ons ondertussen op 8 voor 1. En ja, blijf erbij, want het beste moet nog komen. En dat mag je echt wel letterlijk gaan nemen. Maar er is nog Bazaar, een nacht in Amsterdam. En ook nog Madness komt eraan met Baggy Trousers.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Het is

0: Het nummer werd geschreven voor de soundtrack van de film City of Angels uit 1998. En de songtekst, wel, die vertelt het verhaal van het verlangen van een onbekend persoon om begrepen te worden door de vrouw op wie hij verliefd is. Hij kiest er echter voor om dit niet aan anderen te laten merken, omdat hij bang is voor de gevolgen. Het thema van de songtekst sluit dus naadloos aan bij de film waarin een engel verliefd wordt op een vrouw en alleen bij haar kan blijven als hij zijn onsterfelijkheid opgeeft. Mooi, hè? Ja, als je wilt scoren bij je vrouw, moet je die film misschien maar nog eens gaan bekijken. Hey, goedemiddag en welkom in deel 2 van deze middagclub.
1: Join the club, goedemiddag. Jury tot 10.

Ja, ze heeft ondertussen al heel wat op haar palmarès staan, deze Taylor Swift. Want zes van haar albums verkochten meer dan 1 miljoen exemplaren in de Verenigde Staten in hun eerste week. Wat haar de enige artiest maakt die dit heeft bereikt. En daarnaast is ze ook nog in het bezit van 14 Grammy Awards. En ook ze won viermaal trouwens de Grammy Awards voor Album of the Year. En Swift is ook de enige artiest die deze prijs vier keer heeft gewonnen. En Swift is ook recordhouder voor wat betreft het hoogst aantal ontvangen American Music Awards. 40 maar liefst. En MTV Video Awards, Video of the Year Awards, daar heeft ze er vier van gekregen. Ja, alles wat dat mens aanraakt is precies goud, nietwaar. Straks nog muziek van John Parr en St. Elmo's Fire. Daarvoor keren we terug naar 1985. Maar eerst 11 jaar terug de tijd in voor deze Alan Walker.

0: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen. Uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet. 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Kibabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kibabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kibabbels. Eerst kebab, dan kibabbels.

John Parr en St. Elmo's Fire, de soundtrack van de gelijknamige film uit 1985. En aan de single werkten ook verschillende bandleden mee van Toto, Rio Speedwagon en Mr. Mister. De plaats werd een wereldwijd succes en veruit de grootste hit die John Parr heeft gescoord. Straks duik ik nog even de hitlijst in van vorig jaar met Sabrina Carpenter en Taste. Maar eerst gaan we de discotheek vibe een beetje gaan opzoeken. Samen met deze fantastische trance single van Four Strings. Hier zijn ze nog een keertje bij Club FM met Take Me Away.

Er trekken regen- en onweersbuien over ons land. In het centrum zou het droog kunnen blijven. De temperaturen die zitten vandaag rond 19 graden. In de late namiddag zijn de meeste onweders wel voorbij. Volgende week minder buien, wordt wel frisser. Join the club.

blijft nog steeds een fantastisch nummer vinden. Within Temptation en Smash Into Pieces met Somebody Like You. En als je ooit een fan of als je gewoon fan bent van Disney films, wel, dan ga je deze zeker herkennen. Het komt uit Beauty and the Beast. Hier is Celine Dion.

0: weg naar je vakantiebestemming of net stilgevallen onderweg? Bij SOS Support Depannage staan we 24/7 klaar met pechverhelping, takeldienst en autotransport. En bij SOS Rental Cars huur je auto's en bestelwagens tegen een scherpe prijs. Je oude wagen verkopen? Bij ons krijg je een eerlijke prijs en een vlotte afhandeling. Meer info via sosrentalcars.be of bel 0483-655-332. SOS Support, Depannage en Rental Cars. Klaar voor elke rit.
1: Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van crocs tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 233.

Race on Starship in We Build This City zit er voor mij voor vandaag ook weer helemaal op. Volgende week zijn we er uiteraard opnieuw tussen 12 en 2 op zaterdag en zondag. En ik laat jullie nog zometeen met muziek van The Offspring en Self-Esteem. Die komt er nog aan uit de hitlijst van 1994. Maar eerst Yukul en Ultra Natte met Free and You Got to Live. Maak er allemaal nog een leuke zondag van. En tot volgende week. Ciao.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Het is 2 uur.

16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
2: KVJ Ketelen Vintage Jewels. Meester in goud- en zilversmeedkunst. Het zetten van edelstenen en het ontwerpen van unieke juwelen. Van eigen collecties tot creaties op maat en met vakkundige reparaties. Ontdek de wereld van KVJ via www.ketelenvintagejewels.com. KVJ.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: Ga jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.

1800 bedrijven wachten om aangesloten te worden op het elektriciteitsnet, want er is te weinig capaciteit. En daardoor kunnen veel bedrijven niet starten of uitbreiden. Kan niet, zegt Voka. Voka vreest voor miljarden schade. Het probleem moet snel worden aangepakt. In Wielsbeke, West-Vlaanderen, is een vrouw omgekomen toen ze met haar auto in het water belandde. Dat gebeurde in het kanaal Leie-Roeselare, vlakbij een sluis. Een jongeman sprong haar achterna, maar kon geen hulp bieden. Duikers van de brandweer haalden haar later boven. Ze is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden. Steeds meer mensen laten hun fiets verzekeren tegen diefstal, blijkt uit een onderzoek van Assuralia. Vorig jaar hadden 260.000 mensen een fietsverzekering. Bij 90% zat er dekking tegen diefstal in. Er zijn vorig jaar wel minder fietsdiefstallen gemeld bij de verzekeraars dan in 2024. In Frankrijk zijn twee vrouwen omgekomen bij een poging het kanaal over te steken. Ze zaten in een bootje met in totaal 82 transmigranten. Het bootje spoelde terug aan op het strand in Frankrijk. Twee opvarenden bleken overleden te zijn. Onze landgenoot Tom Krabbe heeft de laatste rit in de Ronde van Turkije gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop. Een andere Belg, Jelle Vermoten, werd tweede. Voor Krabbe is het al de derde ritzege in de Ronde van Turkije. En hij pakt ook de groene trui. De eindzege in Turkije gaat naar de Australiër Sebastian Bernik. Vanmiddag bewolkt, trekt regen over het land, maxima 18 graden, maar vanavond wordt het droger. Morgen beginnen we droog en zonnig, later meer wolken met kans op regen, maxima 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris. Join the club.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: De New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan €16. En op maandag, steak aan €17. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek de New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
4: Gesloten op dinsdag en woensdag.
5: Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles, eerst kebab, dan kebabbels.
6: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
7: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
6: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
5: Dit zijn de hits van Club FM.

Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Op weg naar je vakantiebestemming of net stilgevallen onderweg? Bij SOS Support Depannage staan we 24/7 klaar met pechverhelping, takeldienst en autotransport. En bij SOS Rental Cars huur je auto's en bestelwagens tegen een scherpe prijs. Je oude wagen verkopen? Bij ons krijg je een eerlijke prijs en een vlotte afhandeling. Meer info via sosrentalcars.be of bel 0483-655-332. SOS Support, Depannage en Rental Cars. Klaar voor elke rit.
1: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be. The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan €16. En op maandag, steak aan €17. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
2: Dinsdag en woensdag.
3: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.com.
4: Dit zijn de hits van Club FM.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: De provincie Oost-Vlaanderen gaat de camping op domein De Gavers in Geraarsbergen volledig vernieuwen. De site wordt onthard en vergroend met meer voorzieningen en nieuwe vormen van kamperen, zoals boomhutten en tiny houses. De provincie die wil in het voorjaar van 2029 starten met de werken. In Gent sluit ijspiste Kristallijn het seizoen af met 160.000 bezoekers. En dat is zo'n 10% meer dan vorig jaar. In de voorbije 25 jaar kwamen er nooit meer schaatsers over de vloer. De ijsbaan in Gent is intussen gesloten en binnenkort opent in de tuin een zomerbar. In Zelzate willen de eerste lijnszone Meetjesland en de huisartsenkring de huisartsennoodpost langer open houden. Die noodpost kwam er na het overlijden van een huisarts, waardoor zo'n 1200 inwoners op zoek moesten naar een nieuwe dokter. Voorlopig blijft de noodpost open tot eind de maand mei. De stad Oudenaarde wil twee gebouwen uit haar patrimonium verkopen. De voormalige pastorie van Beveren en het oude gemeentehuis van Leupegem. De panden die hebben geen concrete invulling meer en de stad die wil niet langer investeren in het onderhoud. Wat er later met de gebouwen gebeurt, is nog niet duidelijk. In Gent krijgen buurtbewoners die klagen over piepende trams en de lijn tot oktober de tijd om tot een verzoening te komen. Volgens de bemiddelaars zet de vervoersmaatschappij duidelijke stappen en kunnen de oplossingen ook in Antwerpen en aan de kust helpen om lawaaihinder te beperken. En het Gentse bedrijf Lawijt heeft in 6 maanden tijd 1000 alarmsleutelhangers verkocht. De toestellen die produceren een geluid van 130 decibel en kunnen helpen om alarm te slaan bij onveilige situaties in het uitgaansleven.
0: Organiseer jezelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.
2: Join the club.

0: BM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. BM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. BM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
1: DNG. Jouw containerpark aan huis. Wij nemen alles mee, van A tot Z. Van het leegmaken van woningen tot het klaarmaken van panden voor verkoop of verhuur. Snel, correct en zonder zorgen. Bel 0469 15 16 37. Of mail naar huisopruimingen@hotmail.com voor een gratis offerte. DNG. Opgeruimd staat netjes.
2: KVJ Ketelen Vintage Jewels. Meester in goud- en zilversmeedkunst. Het zetten van edelstenen en het ontwerpen van unieke juwelen. Van eigen collecties tot creaties op maat. En met vakkundige reparaties. Ontdek de wereld van KVJ via www.ketelenvintagejewels.com. KVJ.
3: Kebabbles. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles. Eerst kebab, dan kebabbles.

0: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
1: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Vanmiddag bewolkt het nog regen over het land bij 18 graden. Vanavond wordt het droger, morgen begint de dag droog en zonnig, later meer wolken, maar kans op regen. Maxima 20 graden morgen, dinsdag en woensdag wisselvalliger en frisser.
2: Join the club.

0: Op weg naar je vakantiebestemming of net stilgevallen onderweg? Bij SOS Support Depannage staan we 24/7 klaar met pechverhelping, takeldienst en autotransport. En bij SOS Rental Cars huur je auto's en bestelwagens tegen een scherpe prijs. Je oude wagen verkopen? Bij ons krijg je een eerlijke prijs en een vlotte afhandeling. Meer info via sosrentalcars.be of bel 0483-655-332. SOS Support, Depannage en Rental Cars. Klaar voor elke rit.
1: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Costa Zela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van kroks tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
1: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
2: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren, dakwerken Hofman bellen.
4: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hense Steenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
3: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
5: Get ready for takeoff.

0: Burgemeester Jean-Marie de Dekker van Middelkerken wil dat de wet op de transmigranten verandert. Als ze opgepakt worden, kan de politie hen nu alleen vrijlaten met een uitwijzingbevel. Afgelopen nacht raakten 8 transmigranten gewond bij een ongeval na achtervolging. Een van hen is in levensgevaar. In Watermaal-Bosvoorde bij Brussel is een persoon omgekomen bij een brand in een appartement. Dat meldt de brandweer. De brand brak uit op de tweede verdieping van het gebouw. De brandweer kon vermijden dat de vlammen oversloegen op de rest van het gebouw, maar voor één persoon kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Na de schietpartij op een school in Turkije vorige maand is een 10e slachtoffer overleden, een meisje van 11. Ze lag sinds de aanval in het ziekenhuis, maar is daar overleden. Het schietincident gebeurde op 15 april. Een jongen van 14 opende lukraak het vuur in 2 klassen. Daarbij vielen 9 doden, 8 leerlingen en een leerkracht. De dader kwam zelf ook om. Vanmiddag bewolkt het, trekt nog regen over het land bij 18 graden. Vanavond wordt het droger, morgen begint de dag droog en zonnig. Later meer wolken, maar kans op regen. Maxima 20 graden morgen. Dinsdag en woensdag wisselvalliger en frisser.
1: Join the club.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
2: Hallo, ik ben Kate Ryan en je luistert naar Club FM. Club.

0: Hi, this is Madonna. This is the station everyone is talking about.
1: Van de sterren van gisteren tot de iconen van morgen. Hier is elke plaat een hit.
2: Het is 6 uur.

Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen, en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be. Verras moeder met ons moederdagmenu of à la carte. Bekijk het aanbod via kapiteintje.be.

0: Vanmiddag bewolkt, het trekt nog regen over het land bij 18 graden. Vanavond wordt het droger, morgen begint de dag droog en zonnig. Later meer wolken, maar kans op regen. Maxima 20 graden morgen. Dinsdag en woensdag wisselvalliger en frisser.
1: Join the club.

0: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
1: Kebabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab. Dan kebabbels.
0: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Moto's, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
2: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
3: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
2: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
4: Zin in een weekend vol Lego? Kom dan op 2 en 3 mei naar het Your Planet Brick Event in Kalken. Een grote beurs met 1500 vierkante meter vol Lego. Met expo, verkoop en een speelhoek voor de jongste bouwers. Afspraak in zaal Scala, Kolmansstraat 51 in Kalken. Open op zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag van 10 tot 17 uur. Inkom 5 euro, kinderen tot en met 6 jaar gratis. Het Your Planet Brick Event, dat wil je niet missen.

0: Shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Het is 10 uur.

Welkom in Club Soirée. Tot middernacht rustige muziek voor een perfecte avond. Club

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
2: Het is 12 uur.
3: Join the club.